0: Eins van nummer goed.
1: Het is 12 uur. Aan 1 minuut.
2: Radioactief meteo. Wie is het weer bij ons am zendegebied?
3: Het gaat warm de weekend, te warm, en dat kan met temperaturen bis 34 graden, oder eventueel zo goede plaats bij ons nach mei. Das weitere viel zu viel drischen, Brüschbrandgefuhr, als ook ugesot, en zudem alert orange.
4: Radioactief meteo, met radioactief bij al wieder goed durch den Dag kommen.

0: Eind van nummer goed.
1: Het is 7 uur. Aan 2 minuten.
2: Radioactief meteo. Wie is het weer bij ons am zendegebied?
3: Het gaat warm de weekend. Te warm. En dat kan met temperaturen bis 34 graden. Of eventueel zo goede plaats bij ons nach mei. Dat is weiter veel te veel. Druschen, brusch, brandgevoer. Als ook ugesot. En zudem alert orange.